Hallo allemaal, vanuit België is er opnieuw Andy's Rock Around the Jukebox met zojuist Danny Steele en Hank Farrell en his Rhythm Boys met de Chinese Twist. En dan gaan we nu luisteren naar Tell the Truth door de Five Royals en we gaan ook luisteren naar de dames van Lollipop, de Chordettes met No Wheels.

Welcome back to me, the Roundup Boys. Amateur Mind hadden we these Honey Tones. En TikTok, ik heb twee bands voor jullie met een voorliefde voor doo-wop muziek. Frankie Valance en de Silvertones en Lil Mo en de Dynaflows met A Well You Know.

We hadden de Rockabilly Mystery Man, Eddie Daniels, samen met Eddie Cochran met I Wanna Know. En dit was natuurlijk Eddie Cochran zelf met de 20 Flight Rock. En de volgende komt van het album For Teenagers Only, Bobby Darin met I Want You With Me. En ik heb ook Jack Hale Orchestra met Bob Suey.

Ik hoop dat hij zijn garantiebewijs nog heeft. Ben Hewitt met I Want a New Girl. En daarvoor hadden we Carol Davis met de Halos en A Little Bit. De volgende is Mac Allen Smith met Big Silver Tears.

Hij werd ontdekt door Carl Perkins, Bobby Lee Tremel met Shirley Lee. Ook onze Belgische Lowen Stork en de Slidebobbers hebben een hele mooie versie van Bobby Lee Tremel's You Moses Girl.

0: how come you're always up shit creek?
1: Van de Go-Getters met Flatfoot Sam en gaan we over naar de Flatfoot Shakers met Stuttering Sue. En onlangs hebben we ook nog wat rockabilly muziek gekregen uit Kopenhagen van de Bum Fuzzles met Gonna Be Loved. En ook muziek van de Rumble Towns met As Long As I'm Moving.

0: Big L Downing en de Pocats. Oh babe en oh babe. We zijn bijna aan het einde van mijn programma hier op Rockabilly Radio. Allemaal bedankt om te luisteren naar Andy's Rockaround Jukebox. Ik heb voor jullie nog Nicky Delano en de Nobles met Schoolhouse Rock. En ook Walter Brown met zijn Alley Cat. Tot de volgende keer.
1: Early Monday morning when the kids are back in school. Mr. Clark